As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Any Myrtle van der Zon. Any Myrtle van der Zon. Any Myrtle van der Leven. En een groot seizoen.

Zij Pakistan recht bij die plazek. Die hoeners het gaan slaan. Zij lijfie staan in wacht bij die voorstoel. Van alle huisie onder kan die berg. Ons vaar die grondpad naar die bokkie van die afdraai. Waar die volgende sê. 5 kilometer tot op daspoort. Dis daar waar ons rus nou lê. Hy het hard gewerk, sy hande grof en sterk. Vir sy vrou sal hy alles doen.

0: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, president Ramaphosa sê hy is bereid om die Midlanga kommissie se sperdatum te verleng. Afriforum gaan die inligtingsreguleerder se jongste appel teen die matriekuitslae teenstaan en in jou kriketnuus Marizaan Kap al die T20 vroue wêreldbeker se span van die toernooi. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
2: Skip het hier weer vir jou vir hierdie prachtige dag van die 7e juli. Soos die gesê het, lucky op lucky, 7-7. Nou, dat is geen waarschuwings uit nie, dit is beeld van die luck. Kijk nou, ons minimum sien maximum Splitterberg by. Dit is met 13-19. Op Kanagram staat 13-22. Op Delta 9-29. Come on, Queenstown 7-24. Rampert Sibukwe, Graverij net 8-26. Kranok in Cuba, op een minimum van 8 en een maximum van 25 graden. Port St. John 16-29. Bishu 12-24. Kugompo was London 14-23. Ek het nooit geweet, hulle sê nie eerst Kugompo nie. Kugompo City.
1: Nee, hulle kan nou nie nog goed pylas.
2: Die rarig. Oorals heb jy nie sien in Kugompo City. It's not just Kugompo.
1: Nou probeer hulle het net Sun City.
2: I think they're just trying to be fancy. Dan kijk ons bykie die NL Jeffries by. Ze hebben minimum van 11 en een maximum van 20 graden Celsius. Onze tijd na te spasje by 7-24 en op Port Elizabeth by 9 en een maximum van 20 graden Celsius. Ik heb bykie nou al aan PE. Telefoons is fijn, maar bewolk in die ochend en dan weer teen vanavond. Maar altijd het vast uit weeslik. Minimum 9, maximum 20 graden Celsius. Yes. So it's like the band, I think I'm gonna smile and wave for the rest of the day.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
4: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

kaart. Daar's besluiten bij die kruispad. Die wolven van die schapen schijt. Die jakkels uit die wingerd kry. En voor jou en mij beklei. Daar's weer kanten van die weegskaal. En een koers om te bepaal. Daar's een kompas als ons wegraak. Een anker als de drof raak. Zo

Die klanke van Zodo en hy sê vir ons Meisie. Net voor het eens jou daan met skaakspel en Ray Dillon sê vir ons stout, jy stout. Tijd is so 5 minuten voor 1, amper tyd vir die 1 uur nuus, vriende. Dis weer kersfees hier in juli by die Luister FM Kontrai. Begin jou advertering avontuur hierdie juli met 20% afslag op geselekteerde pakkette. Maak jou bezigheid vandag nog radioactief. Stuur een e-post na bemarking uit luisterfm.co.za vir meer besonderhede.

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

Die klanke van Nazareth met Love Leads to Madness. Speciale versoekie van Ronel. Weet sommer sy het om geniet net voor het, natuurlijk Zak van die Kerk met Fotokie en Demi Limoor geef ons die mooi in jou. Tijd is so 8 minuten voor, Dreek is hopeloos oor my tyd, Big Nick, klop al die aan die deur, hy wil sy program begin. Baie dankie vir amal sy boodskap, ek waardeer julle opreg. Ek is morgen terug met die middag samen sy, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

Zoals jij de betwijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. Het redige zoek ons. Reis morgen die mas. Als je beter bezig dag breekt. Kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

Natuurlijk, jou kiekie kyk, hardstaf kom ek jou kant toe. Altijd lekker om saam met jou te kyk hier so op een weekstagmiddag. Dankie, Etienne Kalins, middag samen zijn. Morgen terug, sanne tijd, sanne plek. Ons houden met die muziek tot bij jou weer. Dit is Cloud Portable Radio.

0: Luister FM.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
0: Luister FM, weer.
4: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, Woensdag 8 Julie, Aliwal Noord 818, Bishu 1223, Kraddock 1021, Dispatch 1210, 20% reën, Oos-London 1420, Fort Beaufort 921, Graaf-Reinet 1222, Gramstad 1120, Jeffreys Bay 1521, 10% reën, Mtata 924, Port Alfred 1419, Port Elizabeth 1318, 30% reën, Port St. John's 1527, Queenstown 921 en Uitenhaag 1220, 30% reën. Dis jou weer dinge vanmôre, Woensdag die 8ste Julie.

van jou gezoek. Toen vond ik jou, waar ons baie nooit zou kruis. Daar die hand, onthou ik nog zoals gisteravond. Nu kan ik zeggen.

0: Dino met Keer op Keer, Luister FM. Ons gesels vandag se topic, ons praat oor daai filters wat mense gebruik op hulle foto's. Hoe voel jy oor die dinge? Gebruik jy hulle ooit? Hang dit maar af hoe erg dit gebruik word. 082-333-667. Ons praat filters en waar natuurlik is al verskrikkelijk baie filters, meer as by een swembadwinkel op TikTok. Gaan volg van Luister FM, daar ons is daar, ons gebruik die filters nie, hoor. Die laaste video's waar ek nou in betrokken was, die yskasbak, glad die filters nie, maar goeders is alles met die roomhuisbak. Dit is rauw video. Maar mense gebruik baie filters daarop, ook net soos op ander sociale media platforms, maar gaan volg van Luister FM daarom, @Luister FM live, jou weer om die draai.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag. Food Lovers Market is bringing you unbeatable value this Big Deal Wednesday. Buy a 7kg box of farm fresh Nova Nachis for a low 50 rand and save big on delicious beef flank at an amazing 89.99 per kilo. That's beef flank at just 89.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
2: Would you like to improve the value, security, and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with VibroCrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship, and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
3: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge morgen, woensdag die 8ste juli, Aliwal Noord 818, Bishu 1223, Kraddock 1021, Dispatch 1219, 30% reën, Oost-London 1420, Fort Beaufort 921, Graaf-Reinet 1222, Gramstad 1120, Jeffreys Bay 1521, Mtata 924, Port Alfred 1419, Port Elizabeth 1318, 30% reën, Jeffreys Bay, hoe het ek al genoem, ja, Port St. John's 1527, Queenstown 921 en uit de nacht 1220, 30% reën. Dus jou weer dinge vanmorgen, woensdag die 8ste juli.

0: Rian Minnaar, gooi nog een whisky. Het is tijd voor ons om Kiki Kijk te spelen. En ik heb oorgedink. Ik denk niet, ik heb 70% kans om te winnen vanavond. Ik heb weer oorgekijk naar die Kiki. Voor vandaag zie Kiki Kijk. En ik is minder confident. Nee, wat? Ik zal liever die sprongbokken gaan spelen. Ik denk 30%, 40% kans dat ik kan winnen. Vanavond. Maar ik denk, jullie gaan hem krijgen. Jullie gaan hem krijgen vandaag. Gaan kijken op je WhatsApp. Tijd is, hij is bezig om te laai. Kiki, kijk. Ik zet voor jou een foto op daar. Wat die mekaar gekrappen is. Soos een puzzel. En blokjes in. En dan moet jy vir my raai. Wat gaan aan op die foto? Vinnigste 5. Kom ons kijken hoe vinnig kan 5 mensen raai. Wat is op die foto? Hy gaan op je WhatsApp. Tijd is verskyn binnenkort. Vir Luister FM. Gaan loer een bykie daar. Kiki, kijk. Kom eens kijken, wie kan die vinnigste raai, wat gaan aan in die foto? Wie of wat is het wat daar aan gaan? En kom eens kijken, je hoeft nou niet perfect te raai nie. Vandaag zal ik aanvaar als je weet wat het is. 082-333-667. Dit is vandaag zijn Kiki Kijk. Gaan kijken daar op WhatsApp status. Dat is een ongekrapte foto. Wat zie je daar?
1: Gezag is uw moe. Wat je bekijkt, en als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij, een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij, jij mij verleid.

gezicht is dat wat je bekijkt. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij. Jij mij

Desmond Wells met Dansvloer Liefde, voor daarin Michael Bolton Steel Bar. Tijd voor mij tot ziens te sê. Vanavond kyk Johan saam met jou, soos ek vroeger genoem het, waar hy gaan lekker gesels ook 4x4 dinge. So hy saam met jou vanaf 6 tot 9 is een ander soort asemhaling van die asemteeg dinge wat Erika gewoonlik vir jou het op een dinsdag aand. Maar is lekker, jy kyk saam met Johan Kloete net hierso op jou lekker luisterstasie. Maar ek gaan vir jou tot ziens sê en uitspeel met lekker muziek, soos ouder gewoonte, een bykie klassiek en ekie van Tommy James en the Shondells wat jou kan toekom. Nou, tot morgen. Tot ziens.

monsters was niet leid is. Vooral was wansen niet de grap. En jij die bent de kimpen, het Scottvrij weggestap. Soos ik lee in mijn loopgraaf, wonder ik, werk je onschuld nog voor jou? In mijn loopgraaf met de kruis, wonder ik of jij nog bent.

media, buite uitsendings en advertenties, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

spook. Die boerse dochters was daar. En nou spook en nou diesel ook. Die vier het gedaan, ze gedrinken geroken. Maar die trap op hoort toen naar die kamers toe geloop. Die matriek en ik in met diesel. En die college in de met ou spook. Vier uur die ochtend baars die boer aan met de dubbel loop. En elk in een patroon.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Johan Kloetop, Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

is er een ring in een bos vergeet. Ik ook verdwaal, trap ik in mijn lint. Papegaai bond echo, kirang kirang mij, totdat ik bedroeg.

En my hartsgebed is mijn hartsgebed. Als mijn kinders groot word en onthou, mag dit wees ma en pa se liefde.

walking coat. Wie zal hem weghou van die vuur? Net zoals die aarde ons grootmoedig is, zal zij ons troos even.

zijn zij strompelbaar, waar Marikiki staat. Op de zin of achlem lag nog diezelfde lijn. Maar er is alsof zij dier om naar die donker kijkt. En zei mijn baby, ik trap op bloedspoor. Dat die voor ons achterdeur. En die voor ons Godse altaar.

tussen haar benen was vol bloed, het haar vastgedrukt. En nog asem in haar lijf gas. En hij strooi haar as in een vloedrivier. Laat haar spoel tot op stranden ver van hier. Zodat haar ziel kan wonen in een zandkasteel. En die kinders hield uit rond haar kastel. En hij laat wille rozen door zijn geraamtes rank. En blom in die vroege ochtendmas. Zodat vlinders vluchtig zijn plek vond. Op die plekken waar hij stukken te.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

is een frons, een wonderbra. Een zakdoek nat met al verdriet. Een halssnoer uit onthou gegiet.

Niemand een baby, dat is niet een way nie. Niemand is beter als ik op die track. My fans on my back en dit is niet facts. Nou vat ik jou net voor een spin op die vloer. Kom zo met mij, laat ik jou wijs. Die goeie tijden wat ik jou mee kan grijs. Ons vlieg naar Parijs, maar niet in Frankrijk. Ons praat van een plaats in die Vrijstaat, baby. Ons praat van een plaats in die Vrijstaat, baby.